0: Vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

vandaag. Witte kei dra, mijn laas. Weet ik dit is die dag waar die Heere geskapen heeft.

0: Owen Susak, Blanke Vick, inte fel.
1: Owen Susak, inte Wustainen, on skill.
0: Donnerdag, fredag, saterdag, partijker zondag. De zoet het werk met die Owen Susak. De zoet het werk met die Owen Susak.

stary, biki grijze, zo staat die tijd ons woord, biki wijze, ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mij.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

op mak, je safe zo alles, je kwaad. Misschien moet trekken in het gaan door, als ik terugkom, is daar dan weer hoor. Alle tijd voor jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Stan.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met Stan.

0: Ja, ek hoop jy geniet nog jou dag op kantoor. Jannie sê vir my, ek is so broke, ek moes kies tussen petrol en krag. En toe koop ek maar gin, want dit gee my krag om te loop.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
0: Snotkop met Tina Tequila.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woordpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank maar geluk en zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

waar jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag als ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

werkenden slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen, wel is je lichaam op en wil vermoeigheid omkap.

Goeiemiddag, as jy nou ingeskakel het, welkom by Oosfees Thuisbes, saam met my Denise. Dit is donderdagmiddag, dit is net voor die naweek, en ons maak lekker muziek. Ons het geluister al reeds na Buddy Holly met Old Boy, en ook na Sexy Meisie. En toe moes ons eers een bykie halt roep, om ons asems terug te kry. Nou ja, nou is ons reg, ons is kalm, ons is rustig, ons het weer ons asem terug. So hier gaan ons met

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Net voor die advertentie het ons geluister na ons gouwe ouwe vir vandag uit 1963, Eddie Gomez met Blame It on the Bossa Nova. Dit is nou so amper 22 minute na 5. Volgende een is Daniel Hofman met Diane, yes, die een.

0: internet radio met styl.
1: Wat is jou naam?
2: Wel, allemaal noem my maar sommer net Stoutgat.
1: Wel, Stoutgat, hierdie een is net vir jou.

Stuttgart was natuurlik 'n groot gewilde lyndans nommertjie. Ek het dit om geniet en dit was natuurlik die Campbells. En ek wil jou herinner dat vanavond om 7:00 is dit Jolanda met Dis die Lewe wat voor die mikrofoon gaan inskuif. En dan om 8:00 is dit Marius Brits met Skuins voor die naweek. En nou is het ek en jy met BZN, Living in a World of Love.

0: internet radio met style.
1: Lekker een gewees, lekker rock and roll, Bill Haley and his Comets met Rock Around the Clock. Dit is nou 10 minute voor 6, onthou vanavond om 7 uur is het Jolanda voor die microfoon. En dan om 8 uur is dit Maurice Brits se beurt voor die microfoon met sy program Skuins voor die naweek. Nou is dit een wat ek nogals mal is oor, ek weet nie hoekom nie, Dr. Marigold's Prescription. Hello girl, klink na pick-up line.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Sommer net lekker donderdagavond muziek. Hier van een reënerige Weskus af praat ek met jou en dit is my lekker om by jou te wees, waar jy ook al is. Ek hoop jy is voor een kachelvuur, want het is nogal bykie bibberkoud ook hierso. Maar laat die muziek van Groot Radio op een donderdagavond skyns voor die naweek jou warm maak vanavond. Gepraat van warm maat, warm maak tenminste. Baie van ons sê die voorreg om elektriese kombuis te hee, en die hartseer is, ons het vroeger vandag in 'n vergadering gepraat oor mense wat in sinkhuise bly, hier na by ons, en wat ons wil uitreik na hulle toe, en wat hierdie intense natheid en water wat loop en koue en geen toilet naby nie moet verduur in hierdie winter. In elk geval, as jy die voorreg het om op 'n elektriese kombers te slaap vanaand, hierdie ene is deur die Australiese groep Midnight Oil en die titel daarvan is Beds Are Burning.

0: bisschen dunkler an meiner Art.
1: Sy is een bondel energie en propvol talent. Karen Zoid hou die groote en ja, ek is seker gereelde luisteraars raak nou al bietjie moeg vir hom, maar ja, dit is sy beurt vanavond weer een keer. Chris Christofferson met Please Don't Tell Me, How the Story Ends.

0: Terwijl ons op daardie thema is, ja, weer eens Jacques Brel se muziek, dier een Franse sangeres wat ons al baie geluister het na, Freda Pokara, maar hoor net die passie waarmee sy dit sing, Neem ek hier toe pa, laat my niet alleen, moet nie my alleen los nie, moet nie weggaan nie.
1: Neem ek hier toe pa, il faut oublier tout.

Omdat ek een aand in die kerk saal tydens pleinbal speletjie dit op so opvouplatespeler kliphard gespeler en die dominee was nog nie eintlik uit sy vel uit van blydskap daaroor nie.

Kom ons sluit af met Portugese muziek. Dit is die sogenaamde fado muziek. Ek het die dag een hele program gekyk op YouTube oor fado muziek. Wat hulle gesê het, dit is nie net muziek nie. Dit was ontbloting van harte, van emoties, van denke, van filosofie. Iets van die sieges van die Portugese word op wit papier uitgevoerd.

wou het niet, maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons toe van bezin. Oor die dingen in je leven dat geluk meebrengt. Als allemaal nog eens fouten, maar het is moest normaal.

0: gaan find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.